0: on AM locally and online everywhere. This is commercial-free Radio Seagull, where there is much more to the music than hits alone.
1: Radio Seagull.
2: Vandaag de programma's van Radio Waddenzee. Bedankt voor het luisteren. We hopen dat je van onze uitzending hebt genoten. Morgenochtend vanaf 7 uur is Radio Waddenzee weer terug. Op 747 AM en op 105.6 FM. Op deze frequentie zetten de Engelstalige collega's van Radio Seagull de uitzendingen voort.
0: On AM locally and online everywhere. This is commercial-free Radio Seagull, where there is much more to the music than hits alone.
1: Radio Seagull.
3: Ollie Kinvey.